0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Der Proclair FM hat jetzt auch Instagram. Instagram.com/derproclairfm.